0: De andere hebben een rutbussel, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbussel die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief,

op je zetten. Kan het niet waar zijn, moment de maal weer zo zetten, jong. Zet het baby, ja, in het beugelen, stoppen, zo keel, een mooi geknuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, maar dit. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rust blijven, maar dat pinte, weet je, ja, zo. Ja, dat is het niet meer zaken, maar dit is maar, helemaal.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Junge.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.